Sandy Posey, halfway to paradise. Ek hier gaan verder met net die beste musiek by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. Nick Hilde en Sweeney Todd, If Wishes Were Horses. En dan Anton Goosen met die ou gunsteling, Silver de Lange.

0: Anton Goosen, Silver de Lange en Nick Gildas on Sweeney Todd, If Wishes Were Horses. Nou op die speellys het ek vir jou Taylor and Tramps, Midnight Temptation, Johanna Field, Silver Moon in the Scripts met Millionaires, Mickey and Sylvia, so Love is Strange.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Gary Pocket in the Union Gap, a young girl. Nou bespeel is het ek vir jou André Swieger se Pieterkie, Audrey Landers Paradise Generation en dan Jason Aldean, Blame It On You.

0: Jason Aldean, Blame It On You, en Audrey Landis, Paradise Generation. Ek gaan verder met net die beste muziek, net so voordat vir my groetheid is, net die weerstasie, met die hart van goud.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Vanessa Paradis met Be My Baby, Macaulay Workshops Chinese Junkman en Barbara Ray, Valley of the Moon. Het ook geluister na Annelie van Rooy en Ek Wil Jou Ken. En so het vir my groet uit geword op die donderdagmorgen. Ek los jou uitere gewoonte in die geselskap van Lee Prozeski, wat jou heerlijk geselskap hou al die pad tot in 9 uur. Ek groet jou met Adam se Goud, Alexander K, Straight from the Heart, Before the Heart, en Desmond Wells, Ek Hou Nie van Rugby, Lana Richie, Dancing on the Ceiling, en dan Bernice West, Net Jou Voor Die Oordinking met Ek Kom Binne. Ek hoop het 'n heerlike donderdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

En dis Rudy van Deventer wat ons volgende groet, Bernice West met Kom Binne. Voor het Lionel Richie se Dancing on the Ceiling, en ek Desmond Wells met Ek Hou Nie van Rugby Nie. 5 uur op die kop op hierdie donderdagmore, en hy is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Is raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Die klanke van Sting met If I Ever Lose My Faith in You, asook Rika Kesenkamp en Johan Stemmet met Kan Jy Nog Onthou. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, klanke nou van Colby Calais met If You Love Me, Let Me Go.

WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Henry Aland nou in die beurt met Jy is Lig.

0: Remstel 5 bak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Yes, mandeer jou donderdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van U2 met With or Without You. 11 minute oor 8 en is weer eens goeie môre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Debenaar en ek begin baie goed met jou vanoggend. Ek het vir jou Afrikaanse klanke nou van ons met Naam.

eerste keer ontmoet het. En voel asof ek jou weer van vooraf leer ken. En kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daar rogge, rogge see. My gedagtes dwaal hier rond hier in my kop van

Een van Lacey J. Dalton dat ons teruggeneem het na die 90's, nee, Stay With Me, Stay het uitgebring tot 9:09, ook opgeneem deur Engelbert Humperdinck, sal jy onthou, nee. Goeiemôre van Eddie de Pnaar, welkom by donderdagoggend saam met ons, weer een cool een wat ons het, staan nou goed nou een winterse kant, he. Nog een winter wat voorlee. Rit ook al sy, ons spandeer die volgende 3 ure mekaar geselskap tot 12:00, en dankie Lee Prozeski, die man is terug morgenoggend om 5:00, Vrydag, se boshelde ontbuis saam met jou.

Hulle het destijds gepraat van een one-hit wonder, lees precies wat die ene is. Haar een en enigste nummer 1 treffer wat sy ooit gehad, met Stoney Charles en Stop Your Fussing. Is ek skakel by Boshelt, so binnel 7.5 FM of kruis online, boshelt.co.za. Hier doen ons die een ginsling en na die ander, sirene, gouwe klanke van Dr. Mary Gold's Prescription. En is Hello Girl.

Hierdie is ook niks zeggend, nee, maar is vrolijk. Dit is Tahiti van Gillo. Is vir jou by Bosal Sirius. Op een cool donderdagochtend, wat ons ervaar oor haar. Baie plekke krijg koud, nee, al sneeuw wat geval het, oordele van ons land en storms door in die Kaap en so meer. Het het ook al sê, as hier muziek om vir jou gelukkig te maak, jou warm te hou met The Beatles nou, en dit is Baby, it's you. Bosal Sirius.

Heel geweld geweest op sy tijd. Immer groen muziek die van Tony Christie Dunn in Mexico. So ek schakel by Bosal die Hart van Goud. Ons het 10 uur nuus hoofdtrekke en verkeer. Om ons even nader te neem. Suid-Afrikaanse muziek van Jessica Jones, Waikiki Man en the Super 1.

Gert van Gouten, Issa, Jessica Jones, Waikiki Man. En nou gaan ek die ritme verander, so voor die 10 uur nie so strek met hierdie ene van die 80er jaar. En ek praat van Bertie Higgins. Hier is Key Largo, romantiese klank, en nou is het nie.

een en enigste teens Jordaan, dit is sy Hanne. Is geskakel by Bosveld Studio, daar was country muziek van Keith Urban, Somebody Like You, nou wil ek goud in werk van The Four Tops. En hierdie ene wat jy sal het, dit is Sugar Pie, Honey Bunch. Keith Rock doen dit net so goed, nee?

0: Jy luister na die goedvol muziek van Boshaal Sirep, Four Top, Sugar Pie en Honey Bunch. Soek jy steeds rond vir besparing hier in aanbieding daar, kies Checkers, SA's nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Clover Cheddar of Gouda Kaas, 800 gram enige 2 vir R219, die spaar R91. Nola Mayonnaise, 500, 750 of 780 gram, R39,99, die spaar R15. En Oma Auto vloeibare wismiddel 2 liter of kapsules 20 pak, enige 2 vir R199, spaar R50. Geldig tot 10 Mei net by Checkers. Checkers hype of koop op 60-60.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R21 richting Noord, die stilstaande voertuig wat ons het net voor die R25, Winnie Mandela Rylaan, die R5-1, is daar een voorval plaasgevind het, dit is by William Nicol. Die N1 Noord, stilstaande voertuig, net voor Allendale, wees op die uitkijk vir hom, N3 Noord, voorval plaasgevind, ook by Geldenhuis versnaar, die N1 Suid, stilstaande voertuig by Nieuwrouw, N1 richting Noord, daar by Pretoria Main is daar ook oponthoud tussen Allendale en Bekloe en dit lyk vir my na die probleme. Indien jy iets teekom, 064-115-2M81. En hier is die klanke van Fern Kini. Together we are beautiful. Ons haalt 107.5 FM.

As die beste van country, super muziek van Bossa Al Stierip and Sweet Meant to Be. Smokey for it, lay back in the arms of someone you love. Hoekom nie? Haar naam is Geraldine, Take Me Back. Dis wat ons doen met jou gouwe ginslinge.

Yeah, feel that love generation. Dit is Bob Sinclair en sy love generation. Jy is ingeskakel by Vossel Studio. Ek het jou musiek van Willie Ocean. Hierdie ene neem ons nader aan die jongste verkeersverslag en dan is het ook goedheid vir my, Nina. Hier is Love a Boy. Dit is donderdag lekker. Maak het met jouself, hè?

0: Is musiek van niemand anders as Daniel Boone met Sunshine Lover. Lekker klanke vir jou by 107.5 FM. Is presies 11:45 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veiling ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Jerry Rafferty, don't give up on me. En voor dit, Carleen van Jaarsveld snak na my asem. En Bosveld Stereo, jou stasie by die hart van goud. Precies 20 minute voor 1, kwart voor 1 tyd vir die jongste verkeersverslag. Maar nou, Maddie en Tay, dis country klanke, Heart They Didn't Break.

Musiek van Demi Lee Moore met Liefdeswenresep by Bosveld 107.5 FM. Dit is presies 12:45 by die Hart van Goud. Hier is dit uit die 90s uit. En dis mooi, dis The Outfield Going Back.

The Village People YMCA en Agnetha Veldskog net voor dit One Way Love. Twee in een rij by Bosveld, Rihanna Nell bring ons nader aan die jongste verkeersverslag met Maak Oop Jou Oë.

Lekker klanke van hom, dis Engelbert Humperdinck by Boswell Stereo 10 Kitaals. Johan C. Venter, Barbarella en Sailor vat ons nader aan die jongste nuus. Ek

Samantha Leonard net een keer. En Bosveld, jou gunstelingstasie. 12 minute oor 2 en Ou Goud, Love Affair. A Day Without Love en daarna iets van Bananarama.

Julius Walt en Bosveld Stereo, jou stasie by die hart van goud met Kubai Marai. 22 minute oor 2, met klank uit die 90's uit nou van Bryan Adams saam met Mel C, Baby When You're Gone.

Dis klanke van The Lightning Seeds met Change by Bosveld Stereo. Goeiemiddag. Hartlik welkom van my Jean Drifourie. Dis my laaste uur saam met jou, maar ek gaan dit optimaal geniet saam en met heerlike klanke waarna ek en jy kan uitsien. Rhino Velvet wat draai kan maak op die speelhuis, Blondie en nog vele meer. Lisa Nell is egter volgende my bok.

Tijden van Melissa Jane. Nou, is het de tijd geworden voor mij om te groeten. Ik ga nu plek maken voor Theonet. Theonet is hier samen met jou hier bij Bosval Stereo tot 10:00 vanavond. Je moet lekker luisteren. Theonet speelt altijd baie mooie muziek. Maar dat doen ons allemaal niet waar nie. Ek hoop jy gaan 'n skitterende donderdag ontdek. Is môremiddag om 4:00 weer terug. Ek sluit af met Mango Groove, KWS en Afrikaanse muziek van Wikus Botma. Hier is Taken for a Moment, by bekende ene van Mango Groove. Tot môre groete.

Jan Blom en Oka Roo voor het Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pierce, You're Drunk, Go Home. En Air Supplies, Every Woman in the World, het ons een drie in een rij afgeskop het. 27 minuten oor 11, stap aan nader aan ons late aand oordenking, maar daar is nog heel wat goeie muziek wat voorlê tussenin. Die volgende ene, David Guetta, Baby Rexha met One in a Million.

Juanita Du Plessis en haar kroos, nee. Rowan Jones, Franja Du Plessis en Kaalvoetkind, net hier by Bosveld Stereo. Vra die volgende, hierdie is Gypsy Girl, ek het vir jou Glenys Lynn ook net daarna.

Nie die heel beste van Afrikaanse muziek uit die 80's daar rond, nee. Glynis Lyn, Sonskyn in my hart. Dit is 20 voor 12, Alana Dante volgende, hier is Attention to Me.

Energie mal verlief op jou voor het The Brothers Osborne, I'm Not For Everyone en Lara Fabian, I Will Love Again. Bring ons uit by Op die Kop, 11:45, tyd vir my, Dewald Vlieën, om te groet. Rudy van Deventer is reg om oor te neem, hy hou jou geselskap tot 5:00 en hy het heel wat goeie muziek wat vir jou voorlê. Ek los jou nie met Leon en die Marv Johnson, You've Got What It Takes, Charlize Berg en Jaco van die Pad, Black Lace, Viva Spanje. En ons speel hier uit met Brooks and Dunn, Days of Thunder. Ek is soos gewoonlik 10:00 vanavond weer achter die mikrofoon. Keer ek en jy verder, ons maak vrijdag saamklaar, ons begin na 1:00 van saterdag. En ons stap in die naweek in soos saam. Tot dan, geniet jou vrijdag, voorspoed, sterkte, mooi loop.

Die klanke van Brooks and Dunn met Days of Thunder, A Black Lace, Viva Espana en Charlize Berg Samjaku, Fadi Pat. En daarmee groet ek jy vanmorgen vir Dewald Viljoen, wat jy so heerlijk geselskap gehoud. Dewald, tot ek en jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom ons net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nieuwe uur, hierdie nieuwe oggend, een heerlijke vrijdagmorgen, ek hou hier ene, maar een heerlijke vrijdagmorgen, met Boney M's Ray Ray, it's a holly holiday, Brian Adams' Cuts Like a Knife, en dan Corrine's You and I.

op het boon se Speedy Gonzales. Nou bespeel hy sê ek vir jou Silla Black, Something Tells Me, Leonie May, Noordlanding en dan Chris Rea se Auberge.